0: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Yes.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit, die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy.

0: Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan €4000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven

0: van Tokio zijn 7000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van de reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
1: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
0: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
2: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
0: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
1: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
0: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
2: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort, schitterend. 2-2 en zo krijgen ze alsnog die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
0: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
1: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
2: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
3: Red Light Jazz Radio.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
1: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg. Onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
2: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
0: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
3: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moon.
0: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
6: Red Light Jazz Radio.

0: geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen. En ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

Heer man, dit is Damaru en ook Tumi en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben...

0: What time was it, sweat?
1: It was 3 o'clock. And the time just kept ticking slow and slow.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten...

Batavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker.
6: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Rick.
7: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.

0: if you greedy fuleri, dan arazo nomo nomo you.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind.

luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen. En als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde. En dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto.

0: Crown. In our hometown, Radio Razo vs the Crown. Crown.
1: Zolang aan jullie de la miserie, zolang aan mijn gaji alle day. Ik heb een tijdje in maat. Yeah man, dit is Damaru en ook to me en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben Damaru.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
3: En voor je greedy fuleri, dan naar Razo, nomo, je moet proberen. Na tap naar 105.2 Ether.
0: Out in the street, Razo sounds so sweet.
4: Dit is Razo.
3: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.
5: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
6: Voor Amsterdam en omgeving, dit is Radio Zuidoost.
0: Razo gaat de pauw.
7: Razo, de multiculturele radio van Nederland. Greedy
3: fuleri. Dan naar Razo, nomo, je moet proberen.

0: and for you greedy fuleri. Dan arraso, nomo nomo, you mubruberi. Na tab na 105.2 Ether. Luister elke dag naar Razo. Op de 105.2 in de Ether.
1: Zolang aan jullie la misee, zolang aan mij ga la dee. Ik heb een tijdje in maat. Ja man, dit is Damaru en ook to me en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben Damaru.
2: In our hometown, Radio Razo wears the crown. This is Razo Summer Radio.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Well, tune in. Live. Say love to see you on Raso Radio.
4: Livestream. Live on salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the new era radio. By the people.

0: Out in the street, Razo sounds so sweet. Radio Razo for everyone, everywhere, every time.
1: Voor Amsterdam en omgeving, dit is Radio Zuidoost.
2: Dit is Razo.
3: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Van het 5.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.
4: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de Ether.
5: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
6: Razo. Razo, de multiculturele radio van Nederland.
7: Zolang je de la misei, zolang we gaan je alle day. Ik heb een tijdje in maat. Ja man, dit is Damaru en ook to me en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben Damaru.
6: Razo got the power.
5: Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
6: Razo, de multiculturele radio van Nederland.

0: Crown. In our hometown, Radio Raso wears the crown. Crown. Crown. Crown. Crown. Crown. Crown.
1: And for you greedy fuleri, then a Raso, nomo you mu proberi. Na tap na 105.2 Ether.
2: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier, bij Raso, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.

0: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
1: Laatst een jongske mishandelen in het park, hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
2: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
0: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
0: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Findlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.

10 minuten voor half 10, 10 minuten voor half 10. Luisteraars, een hele goede avond. Dit is Razo Radio, the station of the nation. Op deze vrijdag van 14 augustus 2026.

12 tien. Nogmaals een hele goede avond en welkom bij Razo Radio. Op deze zwoele vrijdagavond. De vrijdagavond van 14 augustus 2026. Odi, odi, mebaru, allemaal.

Ja, dit is Razo Radio 105.2 FM in de ether en natuurlijk wereldwijd ook te ontvangen via razo020.nl.

minuten voor 10:10. Dit is nog steeds uw weekendradio, Razo Radio. Stay tuned. Vanuit de grote studio hier in Amsterdam-Zuidoost, Studio Masanga, is dit een nieuwe aflevering van

Nogmaals een hele goede avond. Dit is Razo Radio, the station of the nation. Mijn naam, Dietwien Jessirun.

3 uur in de ochtend, de DJ's Mix Max Show. Groetjes aan u allen overal waar wij te beluisteren zijn. Groetjes richting Suriname.

En natuurlijk alle jarigen van vandaag. Van harte gefeliciteerd namens het hele team van Razo Radio. Nog vele gelukkige en gezonde jaren nu allen toegewenst. Dan maar hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Hoeree.

Let op de juiste tijd. Het is klokslag 10 uur, klokslag 10 uur. Nogmaals een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de DJ's Mix Max Show op deze vrijdag van 14 augustus 2026. Vanuit de grote studio hier in Amsterdam Zuidoost is dit de DJ's Mix Max Show. En mijn naam is Dietwien Jasuren. Piep, piep, piep, piep.

Ja, heb je een hart voor ASO Radio? Je kan storten op team bijdragen. Tap aan IBAN-rekening nummer voor ASO Radio. NL 36 Rabo 01-48-920500. Ten name van RTV Razo. Grantangi, grantangi. Hip, hip, hip, hip. Dit is Razo Radio. Vanuit die grote studio hier in Amsterdam Zuidoost.

samen in de zaal die muren heet. Oh, we maar strekken op je wacht, jongen, boom, bij die kamer voor door. Maar nu was man in Spang, alles mij tang, master blaster naman. Tene tina zo.

0: Rosta Lucaso.
1: 5 minuten over 10, 5 over 10. Het is en blijft die gezellige vrijdagavond hier bij Razo Radio. Zoals iedere vrijdagavond tussen 10 en 3 uur in de ochtend. De nieuwe aflevering van de DJ's Mixmax Show. En altijd live.

Yes! Sossarna Bromberen. Let op die tijd, het is 6 minuten over 10. 6 over 10. Dit is Raad.

0: Luis Moikovis, Luis. Lo meto de pura ternura.
1: Luis. Inmiddels 14 minuten over 10, 14 over 10. Nogmaals een goedenavond en welkom bij Razo Radio.

0: Casa Jones Pepe Mier.
1: Yes, het is weekend en natuurlijk komen weer warme dagen aan. Dus denk eraan veel water drinken en niet te veel in de zon lopen. En doe

Wat was het toch weer warm vandaag, hè? Heel erg warm. En het is en blijft warm. Het heel weekend ook. Veel drinken dus.

Let op de tijd, het is klokslag 10:30, klokslag 10:30. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 14 augustus 26. Dit weekend is het zover. Het Reggae Lake Festival. En zaterdag, morgen dus zaterdag, is het bijna uitverkocht. En wil je erbij zijn? Wacht dan niet te lang en koop nu je tickets voordat het te laat is. Twee dagen reggae, dancehall, afrobeat, live bands, sound systems en een internationale line-up in het Gasperpark. Zaterdag 15 augustus hebben we onder andere Alpha Blondie, Albanosi, Grams Morgan, Israel Vibration, Sean Marley, Gibson en veel meer. En zondag 16 augustus UB40. The Wallers, Anthony B, Jesse Royal en veel meer. Dit weekend dus het Reggae Lake Festival in het Gasperpark hier in Amsterdam Zuidoost. Koop nu je tickets via www.reggaelake.nl. Het is bijna uitverkocht, hè, dus koop nu je tickets voordat het te laat is voor het Reggae Lake Festival zaterdag en zondag in het Gasperpark Amsterdam Zuidoost.

Let op de tijd, het is 11:02. 11:02. Dit is Razo, nieuws en informatie op deze vrijdag van 14 augustus 2026. En het is weer flink warm in de stad. Daarom halen we het afval deze week eerder op dan normaal. En kunt u wel wat verkoeling gebruiken? Ga dan naar een van de vele koelteplekken in de stad. En stadhouders, stadspashouders mogen gratis zwemmen. En tijdens deze warme dagen kan het in huis erg heet worden. En dat kan slecht zijn voor de gezondheid, vooral voor oudere mensen. Mensen met een kwetsbare gezondheid, jonge kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een warme woning. Koelteplekken zijn koele binnenplekken in de buurt. U kunt daar even afkoelen, water drinken, naar het toilet gaan of buurtbewoners ontmoeten. En u vindt deze plekken onder andere in bibliotheken, buurthuizen, hotels, kerken, theaters, musea, cafés en supermarkten. En Amsterdammers met een stadspas kunnen gratis zwemmen bij 6 deelnemende buitenzwembaden: het Flevoparkbad, Bredeusbad, de Mirandabad, Noorderparkbad, Sloterparkbad en Sportplaza Mercator. En ook is er tijdens de hitte aandacht voor dak- en thuisloze mensen. Want tijdens de hitte gaat ook de zomerhitteregeling voor dak- en thuisloze Amsterdammers in. Voor deze mensen is er extra aandacht en ondersteuning, omdat zij vaak langdurig buiten verblijven en minder toegang hebben tot verkoeling, drinkwater en beschutting. En denk ook aan de dieren. Ook dieren hebben het zwaar bij hitte, omdat ze hun warmte maar beperkt kwijt kunnen. Zorg daarom altijd voor schaduw, koele plekken en vers drinkwater. Zo raken honden warmte alleen kwijt via hun voetzolen en door te hijgen. Laat honden dus zo min mogelijk uit tijdens de heetste uren van 12 tot 3 uur 's middags. Vermijd heet asfalt. Plaats een nat wit laken of een koel element in mand of kooi. Dat kan extra verkoeling geven voor honden en andere huisdieren. En zet voor vogels en dieren in de buurt een bakje water buiten.

Let op de tijd, het is 6 minuten over half 11. 6 over half 11. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 14 augustus 2026. En deze maand vinden in het Amsterdamse Bos twee sportevenementen van wereldformaat plaats. Het WK roeien en het WK hockey. En u krijgt korting op tickets voor het WK roeien. Het WK roeien vindt van 24 tot en met 30 augustus plaats op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Tijdens dit WK strijden roeiers uit ruim 60 landen om de wereldtitel. Bezoekers kunnen de wedstrijden vanuit de vetzone volgen en de sfeer van een internationaal topsportevenement beleven. En stadspashouders kunnen voor €1,50 een dagticket kopen voor maandag 24, dinsdag 25 of woensdag 26 augustus. Hiermee krijgt u toegang tot het evenement en de fanzone. En ook inwoners van Amsterdam krijgen 20% korting op een dagticket voor maandag 24, dinsdag 25 of woensdag 25 augustus. En tickets kunt u kopen via 2026amsterdam.nl.

Let op de tijd, het is 8:08. 8:08. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 14 augustus 2026. Amsterdamse meiden met een voetbalhart opgelet. Zondag 23 augustus staat Sportpark Goed Genoeg in Zuid helemaal in het teken van meidenvoetbal. AFC organiseert samen met gemeente Amsterdam een groot internationaal toernooi met topclubs uit binnen- en buitenland. En er zijn de hele dag gratis voetbalactiviteiten. Dus trek die voetbalschoenen aan en kom langs.

Zondag 23 augustus dus in het sportpark Goed Genoeg in het Zuid. Het beiden voetbaltoernooi. Kom penalties strappen en luchtgussen voetbal spelen tijdens beiden voetbaltoernooi bij AFC.

Let op de tijd, het is 10 minuten over half 11. 10 over half 11. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 14 augustus 2026. Open Monumentendag. Amsterdam viert dit jaar haar 40ste editie. In de loop der jaren zijn niet alleen klassieke grachtenpanden in de schijnwerpers gezet. Ook in Zuidoost zijn steeds meer monumenten aangewezen en te bezoeken. In de Bijlmer kun je dit jaar meefietsen door de Bijlmermeerpolder, meewandelen met kenners langs de bijzondere flatcomplexen Gouden Leeuw en Groenhoven, of het Bijlmermuseum, het Zandkasteel en het Kleiklooster van binnen bekijken. En Zuidoost is vooral bekend als de Bijlmermeer. Deze naam voert terug op het dorpje Bijlmer, dat hier in de 16e eeuw lag, en het latere Bijlmermeer. MUZIEK

Let op de tijd, het is 18 voor 11. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 14 augustus 2026. En het Southeast Jazz Festival begint weer op 23 augustus... van 12 tot 10 uur 's avonds. Op zondag 23 augustus verandert het gebied rond station Bijlmer Arena in een bruisend gratis festival vol jazz, Latin, soul, R&B, dans en nog veel meer. Zondag 23 augustus dus van 12 uur 's middags tot 10 uur 's avonds rondom het station Bijlmer Arena en de toegang is gratis. Southeast Jazz Festival 2026. Voor meer informatie kijk op de site southeastjazz.nl.

En tot zover Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 14 augustus 2026. Volgende week vrijdag een nieuwe aflevering van Razo Nieuws en Informatie. Presentatie Dietwien Jessurun.

mezelf nogmaals een hele goede avond. Welkom bij Razo Radio, de DJ's Mixmax Show, tot 3 uur in de ochtend. Mijn naam, Dietwien Jessurun.

Let op de tijd, het is 6 minuten voor 11, 6 voor 11. Dit is Razo Radio, the station of the nation. En wist u dat Amsterdam gebouwd is op meer dan 11 miljoen houten palen? Telt meer bruggen dan in Venetië en bestaat voor een kwart uit water. De stad heeft 180 nationaliteiten, meer fietsen dan inwoners en dankt haar smalle huizen aan een 17e-eeuwse belasting op gevelbreedte. Razo Radio, the station of the nation, brengt u altijd nieuws en informatie.

0: Dit is Razo Radio. Nogmaals, Odi Odi. Apepere voet true.
1: Jupenmaster.
0: Top 3 uur in de ochtend. De DJ Smik Smak Show.

Atis Vicky. Maak het gezellig. Samen met Razo Radio. Gezelligheid, ja.

0: Dit is Razo, ra.
1: De enige echte.
0: Hou de tijd in de gaten. Het is 11:01. 11:01. De vrijdag van 14 augustus 2026.

Let op de tijd, is 2 minuten over 11. 2 minuten over 11. Dit is nog steeds de DJ's Mixmax Show tot 3 uur in de ochtend. Fout en foutang. Geniet u daar een beetje thuis van de muziek? Ja, was dans en muziek er niet? Dan had het leven echt geen zin, hè? Hiep!

0: 9 minuten over 11 met speciale groetjes richting Hoofddorp, richting Groot-Amsterdam. In het bijzonder de bewoners van Amsterdam Zuidoost. Dit is Razo Radio, de station of the nation.
1: Goedenavond, dames en heren. Dit is alweer de Master Blaster met...
0: Okay, dan.
2: Dendala lobby no one for me pay.
0: Dendala lobby.
2: Dendala lobby.
0: Wie van de drie? De formatie Master Blaster.

Let op de tijd, is 17 minuten over 11. 17 over 11. Dit is nog steeds Razo Radio, the station of the nation.

Wat is het toch weer gezellig hier bij Razo Radio? Klokslag 11:30 op deze vrijdag van 14 augustus 2026. Nogmaals een hele goede avond. Dit is Razo Radio.

dat de tijd is 14 minuten voor 12, 14 voor 12. Dit is nog steeds Razo Radio, de DJ's Max Max Show. Tot 3 uur in de ochtend. Nogmaals een hele goede avond, u allen toegewenst.

0: gezelligheid. Olé, olé. 10 minuten voor 12. Inmiddels 10 minuten voor 12.
1: That's great.

0: Drie minuten voor 12, 3 voor 12.
1: Sabakutai.
0: Zometeen neemt collega Marius Grot het van mij over. En dit was mijn aandeel in de DJ's Max Max Show. Ik groet u later wel aan het eind van het programma. Odi, odi.

Het is klokslag 12 uur. Dat betekent een hele goede morgen, alle luisteraars, waar u zich ook mag bevinden. Odi odi mie baruno, want sweetie manting, dat sweetie manting, tapu, dat mamanting, disi. Aan de ziekenen van harte beterschap, zij die in rouw gedompeld zijn, heel veel sterkte. Dat denk ik aan familie van der Bos. Odi, odi, krachti, krachti. In de Dungro Deidisi. Waar u zich mag bevinden, binnen en buiten Amsterdam, binnen en buiten Nederland. Odi, odi, mebaru, alamala. Dit is your DJ Smix Max Show, deel 2. Tot 3 uur vannacht. Odi, odi. Na de tune gaan wij een aanvang maken met het woord van de week. Daaraan sluiten de felicitaties. Dus blijft u afgestemd. Mijn naam, Marius Grot. Odi, odi, met Baruno.

Zaterdag 15 augustus van het jaar 2026. Maris Rotebaru Alamalawa Odi. Tussen 10 en 12 heb je genoten van Ditwins gedeelte. Ook zijn nummers die hij heeft laten horen. U hebt ervan genoten. Dus nogmaals, odi odi, alles mapode, buiten en binnen Amsterdam, binnen en buiten Nederland. Met Baru een suite, suite groet. Zometeen het woord van de week en daaraan sluitende felicitaties.

Heer, zeg tegen hem, vergeef al onze misdaden en neem ons offer aan. Wij zullen geen dieren offeren, maar woorden, woorden van dankbaarheid. Nogmaals, zeg dat jullie spijt hebben en keer terug naar de Heer. Zeg tegen hem, vergeef al onze misdaden en neem ons offer aan. Wij zullen geen dieren offeren, maar woorden. Woorden van dankbaarheid. Hosea 14, de verse 3. En de leertekst leert ons, die aangesloten is, en die zegt, nu moeten jullie je leven veranderen en weer doen wat God wil. Dan zal Hij jullie alles vergeven wat jullie verkeerd gedaan hebben. Nogmaals, nu moeten jullie je leven veranderen en weer doen wat God wil. Dan zal Hij jullie alles vergeven wat jullie verkeerd gedaan hebben. Handelingen 3, de verse 19. Lieve luisteraars, u hoort het al. Betuig uw spijt voor al uw zonden. Betuig uw spijt voor alle misdaden. Het is een God, onze God, de Almachtige Vader, die luistert naar ons. Die ons vergeeft voor ons, voor al onze misdaden. En Hij zal u aanraken. En Hij zal u zelf zeggen dat Hij u vergeven heeft. Als Hij de innerlijke spijt ziet en duidelijk ziet dat wij spijt hebben. Misschien deze hele week hebt u verkeerde dingen gedaan. Of anderen hebben u verkeerde dingen aangedaan. Vergeef zij die u schuldig zijn. Vergeef zij die u pijn hebben gedaan. En dat kan alleen als u zelf spijt hebt betoond aan God onze Heer. Spijt voor uw misdaden. Spijt voor uw zonden. Spijt voor alles wat u verkeerd gedaan hebt. En zoals u zal vergeven, zullen anderen u ook vergeven voor uw misdaden. U misstappen. Want onze God is een God van liefde. En die liefde schenkt Hij ons allemaal. Hij leert ons wat liefde is. Hebt u broeder lief? Hebt u zuster lief? Misschien hebben velen van jullie het al gedaan deze gehele week. En dat vragen wij ook weer de komende week. Voor zij die hun schuldenaren nog niet vergeven hebben, om hen te vergeven, ook in de komende week. Want deze God, de Almachtige Vader, zal ons weer leiden en begeleiden en ons liefde schenken, ons liefde tonen, ook in de komende week. Want Hij is elke dag is Hij voor ons, elk uur, elk ogenblik. Hij is de waarachtige God, Jehovah. Anderen noemen Hem Allah. Anderen noemen Hem Yahweh. Maar is de één en dezelfde God die voor ons zal zijn. Ook in de komende nieuwe week. Amen.

aan alle jarigen van vandaag, morgen, de komende week. O jarige van vandaag, het is weer zo ver. De goede God heeft weer zijn liefde aan u getoond om vandaag weer een jaar aan uw leven toe te voegen, waar u vandaag met luide stem schreeuwen kan: hiep, hiep, hoera. Maar in plaats van hiep, hiep, hoera, dan wil ik u aanraden, o jarige van vandaag, morgen, de komende week, om liever te zeggen: o gado witata, grantani, dat u met misjuanyo jaribaka. O gado witata, je jima krachtifu takibaka, teridem, teridem jari wang fruwang. O God, onze Vader, dank u wel dat u weer een jaar aan mijn leven hebt toegevoegd. Dank u wel voor uw genade, dank u wel voor uw liefde. O waarachtige God, dank u wel dat ik vandaag weer met mijn familie, mijn vrienden en mijn kennissen weer mag memoreren dat mijn moeder mij ter wereld bracht. Dat ik het zonlicht, het daglicht, het eerste daglicht weer zien kon. Heer onze God, u hebt mij dit gehele jaar geleid en begeleid. U hebt mij aan niets doen ontbreken. En dat wil ik u weer vragen. Dit nieuwe levensjaar u mij geschonken hebt, dat ik het weer mag doorbrengen onder uw hoede, onder uw toezien oog. Dat u mij mag leiden, mij beschermen tegen alle kwade aanvallen, tegen alle duivelse machten. Heer, ik ben jarig met dank aan u. Leid mij en begeleid mij in uw Zoon Jezus Christus naam. Amen. Alle jarigen, neem dit krachtige bed. Neem deze krachtige woorden en sla ze op in uw harten. Ga deze nieuwe verjaardag, dit nieuwe levensjaar in met de genade van God. Doe goede dingen. Blijf u houden aan zijn geboden. Blijf u houden aan zijn wetten. Blijf u houden aan wat hij van u verwacht en verlangt. Dat u een goed mens mag blijven op deze aarde, deze wereld. En dan zal ik elk jaar uw levensjaar of uw levensjaar vernieuwen. Zolang u uw geloof blijft behouden in mij, uw God, die hemel en aarde gemaakt heeft, dan zal ik voor u zijn. Ik zal naast u zijn. Ik zal boven u zijn. Ik zal in u zijn. Ik, uw God, de levende God, waarin u gelooft. O jarige van vandaag, morgen, de komende week, neem deze krachtige woorden en mogen het uw verjaardag leiden, de dag dat u memoreert dat uw moeder u ter wereld gebracht heeft. Vier vandaag uw verjaardag. Plaats God in het middenpunt, want hij heeft dit terecht gebracht. Hij heeft dit ter wille van uw geloof gebracht, om weer een jaar aan uw leven toe te voegen. Teridem, teridem jari wanfruang. Want Jezus gaat u voor. Jezus gaat u voor, o jarige van vandaag. En u mag volgen, volgen. En dan komt die dag dat wij samen zullen zijn naast God en plaatsnemen aan zijn rechterhand, waar wij allen deze almachtige Vader zullen loven en prijzen aan de voetbank van zijn troon. Vier vandaag uw verjaardag. Vier vandaag uw verjaardag. Prijs de Heer samen met uw familie,
uw vrienden en uw kennissen. Maak er een mooie verjaardag van. Maak er een mooie dag van. Maar vergeet niet, plaats God in het middenpunt. Dan nou een hiep, hiep, hoera. Amen.

Voor alle jaren van vandaag, lekker bassinkoor muziek. Wij van de DJ Smaksmak Show wensen u heel veel kracht, wijsheid en geluk in uw nieuwe levensjaar. En ook namens het hele familie, Razo-familie, de hele Razo-crew, wensen wij u heel veel kracht, wijsheid en geluk. Dan nou een hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera voor alle jarigen van vandaag. Lekker bassinkoor. Muziek. Tot 12:30.

Nogmaals aan alle jarigen van vandaag, morgen, de komende week, Gods rijkste zegen toegewenst. Kracht, wijsheid, gezondheid en ook geluk. Dikke genade en de zegen, Masragado. In Jezus' naam. Amen.

0: Dank u wel, Mighty Philips. Met zijn krachtig bazuinkoor voor alle jaren van vandaag, morgen, de komende week. En ook de jongens en meisjes, de nichtjes en neefjes, die vandaag jarig zijn, morgen, de komende week. Ook voor jullie heb ik een verrassing. Het is geen proberie met kinderbal. Maar ik denk ook aan jullie, dat jullie vandaag of morgen een grote man of een grote vrouw worden in de maatschappij. Maar het moet bij jullie beginnen door ouderen te respecteren, je best op school te doen, goede dingen te doen in het dagelijks leven. Dan worden jullie zeker grote mannen en grote vrouwen in de maatschappij. Dus jullie worden allemaal ook gefeliciteerd door het hele Razo-familie, in het bijzonder de JJ's Mix Max Show. Ik heb vandaag voor jullie de verrassing, en die ga ik nu onthullen. Ik heb Trangarugi voor alle jongens en meisjes, nichtjes en neefjes. Speciaal voor jullie liedjes voor de kindertjes in verband met hun verjaardag. Speciaal voor jullie Trangarugi met kindertjes. Daar komt ie, alstublieft.
1: Dag doen. Ik wil leuke dingen doen. Ik wil in de kring dansen.
0: Jullie zijn jaren, dus jullie gaan leuke dingen doen.

0: En dat was Trangarugi. Voor alle jongens en meisjes, nichtjes en neefjes. In verband met hun verjaardag. Jongens en meisjes. Haha. Uteku krachti. De gezondheid. En ontvang de zegen van God Almachtig. Het is 4 minuten over half één op deze vroege zaterdagmorgen.
1: Het is een heel lang verhaal.
0: De formatie Aisashi met Kinderjaren.
2: In jaren zijn
0: speciaal voor alle jarigen van vandaag, morgen, de komende week.
2: Kind al haren.
0: En van deze plaats wil ik ook Redman nog feliciteren met het feit dat hij eergisteren ook zijn verjaardag mocht vieren. En ook aan hem Gods rijkste zegen toegewenst. Redman, alias Cyrano. Nee, Cyrano, alias Redman. Ook alsnog gefeliciteerd. Gods rijkste zegen.
2: Kan men soms nog leven?
3: Want het
2: wordt er zelden gegeven.
3: Oud of jong, je gaat eraan. Doe je best en het is gedaan.
2: Ja, oud of jong.

0: jouw best.
1: Ja, doe hard jouw best in het leven. Dan zal zeker alles goed gaan. Het is 10:50. 10:50. Dit is nog steeds Jordi J. Smixmax Show. Op deze vroege zaterdagmorgen. U hebt geluisterd naar het woord van de week. En daaraansluitende felicitaties. Mogen de genade God met jullie zijn. Alle jarigen van vandaag, morgen, de komende week. En de komende week, dan zijn we er weer met een gloednieuwe woord van de week. En daaraan sluiten de felicitaties. Zij die nu pas hebben afgesteld, mijn naam is Marius Groot. Tot 3:00 vannacht, tussen 10 en 12, hebt u genoten van dit Winjesrun zijn gedeelte. En nu moet u het met mij doen, tot 3:00. Samen met u maken we een heel mooi programma van. Het is door en voor luisteraars. Het is niet voor Marius Groot alleen. Het is niet voor Dietwin Jesseren alleen. Maar ook voor u daar thuis. Want zonder jullie wordt het geen leuke programma. En zij die een hart hebben voor Razo Radio, zij die een hart hebben voor de DJ's Mixmax Show. Hebt u een brokodotti, hebt u een donatie voor Razo Radio, kunt u het doen via IBAN-nummer NL36RABO0148920500 ten aanzien van RTV Razo. Nogmaals, hebt u een brokodotti, hebt u een donatie voor Razo Radio? Hebt u hart voor Razo Radio en de programma's van Razo Radio? Dan kunt u het doen via IBAN-nummer NL36-RABO-01-4892-0500 ten aanzien van RTV Razo. Wij zijn u dankbaar voor uw brokodotti, wij zijn u dankbaar voor uw donatie. Gods rijkste zegen. Wij gaan verder met het JJ's Mixmax Show. Nogmaals, mijn naam Marius Groot. En samen met u maken wij een heel programma van op deze vroege zaterdagmorgen. 15 augustus van het jaar 2026. De formatie Jackie Famiri met Apempele.

Het is altijd elke week feest. Gezelligheid hier in de studio. In de studio is het 35 graden op dit moment. En u geniet daar thuis. Nogmaals, odi odi, met bar alla presi. Binnen en buiten Amsterdam, binnen en buiten Nederland. En dan mag ik beginnen met Amsterdam, Zuidoost, de Hol van de Leeuw. Amsterdam, Noord, Amsterdam, West. West met al zijn plekken, Osdorp, niet te vergeten. Kolenkit, buurt, Bosselomer. Dan weet ik Amsterdam-Noord. Amsterdam-Oost. Amsterdam-De-Pijp. Amsterdam-Zuid. Dan weet ik de Terpres Diemen. Diemen-Zuid. Diemen-Oost. Hilversum, Utrecht, Almere, Almere stad, Almere buiten, Muziekwijk, Peerwijk,

Tracy Vetex Sandam Permanent Warmer Fair. Weg op Kimorofara Leiden. Den Haag. Rotterdam, Dordrecht, Zwijndrecht. Alla de recht. Nijmegen. Arnhem. Amersfoort. Madsen. Eye for a eye. Als we buiten Nederland nemen, begin ik met mijn lobby sweetie Suriname Surimaribo. Met al zijn omgevingen. Flora. Marwena project Duisburg. Ja, en zo met Bar Odi, alla presi Benny Spark, Tastiki Straat, Van Hattenweg, Karkong, Asowego Doro. Weteki Latour, Kamta Project, Rangu, Geersvleit, Aluna, Tamenga. Richelieu, komen wijnen? Saramaka, Nikeri, Coroni. Larwijk. Dus mana para dape. Honoribo. Maar une gueter, we zijn er tot 3 uur vannacht. De mensen in Amerika. Aruba, Curaçao. Brazilië, Venezuela, Colombia. Odi me baru allemaal pemnakari. Zelf mensen luisteren vanuit China. Daar heb ik u al veel gezegd. Onze luisterdichtheid. Maar alles maar met Baru. Een sweete groet. Mijn naam, Marius Groot. Samen met die twee Jezreun elke vrijdag. Jordi J. Smek Smak Show van 10 tot 3 uur in de nacht.

Le fam takik ba, ma un egwete. Na singe sing so, di wan bosi, da we gwe, ma un egwete. Tot 3 uur zijn we voor u. En ook vanavond, vannacht, om 1:30. Staat mijn boot gereed om alle gasten te ontvangen. Want om 1:30 is het Time for Lovers Music. Ook deze week gaan wij de open zee op. Gaan genieten van lekker zeewind. En mooie nummers speciaal voor u geselecteerd. Maar het is nog niet zo ver. Het is pas 10 minuten voor 1. Let u op de tijd. Odi odi me baru alamala. Or DJ Smex. Your DJ Smex mag show. Okay, done.

gezelligheid. Your Weekend Radio, Your Weekend Radio. Your Weekend Radio. Elke vrijdag op zaterdag. With your captain, Ditwin Jesreun, en je co-pilot, Marius Grot. Daar hebben we ook onze matrozen die soms aanwezig zijn. Cyrano alias Redman, Dofaro Grot. Oké dan. Odi odi aan de directie van Razo Radio. Ome Fris en staf. Ome Fris, want sweet, sweet groet. Odi odi. En ook aan mijn andere collega's van alle andere radiostations. Maat Radio, Standvaste Radio, Faya Lobby enzovoorts. Odi odi. En ook onze collega's in Suriname, Radio Boskopu, Radio Apinti, EBC, Karkong, alle radiostations, odi odi, aan alle radiocollega's.

Odi aan alle interieurmedewerkers. De mensen in de verzorging, de mensen in de verpleging. Alle taxichauffeurs, odi. Ieder die in de nachtdienst zit, dat denk ik ook aan mijn beveiligers daar op Schiphol. Odi met Baruno Alamala. Wees waakzaam.

de farmacie Jackie Famiri. Paramaribo. En we hebben de vers gebakkende papa in de studio. Mam Nekarning. Mitak vers gebakkende papa. Dou sabi kaba. Hiep, hiep, hiep, hiep. Mam Nekarning. Die twin is ook een vers gebakken papa. Nee, hij is een vers gebakken opa. Net als ik.

De versgebakkende papa groeten jullie allemaal en bedankt voor alle steun en alle felicitaties. Vijf minuten voor één. Uw weekendradio. Ja, vandaag is Marius echt spraakzaam. En met taknanga u alamala. Vier minuten voor één. En wij gaan verder met lekker groente uit onze eigen tuin. De formatie Kazunto Latinos met... We gaan rammen. Ram, Biggie Dam. Daar komt-ie.

dat leek ook weer gezelligheid. 5 minuten over 1. Your DJ's Mix Max.

And that was the Formasic Assunto Latinos, met Rambi Dum. 10 minuten overeen. 10 minuten overeen. En wie zei ze? Niets aan de hand, toch? En zo? Er is niets aan de hand. Owe, we gaan verder met de muziek. Op deze vroege zaterdag. Morgen.

0: Tommy.
1: Dank u wel, niks aan de hand, de formatie Kankantri. Op deze vroege zaterdagmorgen 15 augustus van het jaar 2026. Dit is nog steeds your DJ's Mix Max Show. Show, show. Oké dan. En u geniet daar thuis. Wij gaan nu naar One Nation Kawina met Wayakoto do Waidekoto. Maar wij met mate, oké dan, kom weer. One Nation Kawina.

de capi manya. Zij de nou aan Guyaba? Oké. Gezelligheid. Die twin is niet te houden hier in de studio. Die twin is secondje van links naar rechts. Achterste naar voren. Kom we. Hallo, die twin. Sinning.

0: nou dena in.
1: One Nation Kawina met Wayakoto en Uwayakoto, hè? Oké dan. En dan we Bas de Kikker nou. Sukruzani met Bas de Kikker. Sotodobaya, welke kikker? Sukruzani laat lang op zich wachten. Yana solibi sumatang.
2: De du de bun de no sabe.
1: Ye du de bun en de vergita bun say du den.
2: De du de bun de no.
1: Ma so de otang. Trawe kenchi.
2: Kompe korimi.
1: Allei kowe kamalamap. Saks gede mami. Rustig, schudde papi. Allee, kouwe. Hee, pipi. Want we gaan de kikker baksen. Ja, maar welke kikker? Kan je me zeggen welke kikker?

Het was uit de bundel, Bats de Kikker. Maar die zijn de bende, Bats de Kikker. Die is bij de Eifaya. Twee minuten voor 13:30. Zometeen het Solander half uurtje met MG. Wasse mama, wasse seneng.

Zeker goed. Dat is Kamta project, Rangu omgeving, Orfistraat, Tastikistraat. Je moet kijken, Fadesseki. We zien alles hier. Rechtstreeks in uw woonkamer. Zelf ook hier in Amsterdam-Oostdorp. Dan wist je van de zek dappen. Ja, daar ergens, hè, op dorp, hè.

0: doen jullie het met mate? Denk aan de schroeven. Sot kondre baya. Dit wint sot kondre. Wat a mitwa mooi man.
1: Anemi mitwa
0: mooi man. Na mooi man bij de MG.

Hey folks, het is klokslag 1:30. Klokslag 1:30. Samba ti, samba pati. Luid. Soul voor lovers. Soul music voor lovers. Soul voor de daddies en de mamies. Voor de soul liefhebbers op deze vroege zaterdagmorgen. We're gonna go back in the time. Because it's time for lovers music. Vandaag, zaterdag 15 augustus 2026. Tijd voor een gloednieuwe vaart. De open zee op. Ik weet dat u deze gehele week uw ticket hebt gereserveerd. En u hebt het nu in de hand. Ik zie ze voltallig aankomen. De hekken zijn al open. Kom aan boord. Een kleine controle door mijn beveiligingspersoneel. Bent u op mijn boot? Ja, het moet veilig zijn, toch? En u moet netjes gekleed zijn. Daarop let mijn beveiligingspersoneel. Als u netjes aan hebt. Geen sandalen. Geen gympies. Geen petten op. Ja, wij zijn strikt. En we houden ons aan de kledingcode. Netjes gekleed. Simultaan met de mensen thuis gaan wij een nieuwe vaart maken richting de open zee. Genieten van lekker soulnummers. Genieten van het lekker soul. Genieten van het lekker zeewind. U brengen in een liefdesfeer. Kom aan boord. Uw gastheer MJ. Uw kapitein. En uw kapitein verwelkomt u. Ons decoratie vandaag. Mooie faya-lobby's. En op elk tafel een mooie rode roosje. Met een flesje champagne. Een flesje witte wijn. Een flesje rode wijn. Lekkere hapjes. En we hebben vandaag ook caviar, hoor. Speciaal voor u. Kijk ze naar binnen stormen. Oké, neem uw plaats in. Uw gereserveerde plek.

Ok, ¿qué que el car fan o el car fast? Because it's time for lovers music. Waar u ook uw liefde gaat verklaren. En zeg tegen uw geliefde. Ik hou van jou, me love you. Am to get chayla behoed behoed. Akusenam korokoe. Ik kan niet zonder jou, je bent maar alles. Je betekent heel veel in mijn leven. Je bent het middenpunt van mijn hart. Jij bent degene die mijn hart laat kloppen. Als ik jou een dag niet hoor, leef ik die dag niet. En al dat soort mooie woorden tegen elkaar, en als je het ook meent. Oké, dan, it's time for lovers music. Uw kapitein, MG. Oké, de mensen zijn voltallig aanwezig. Alle gereserveerde plekken zijn bezet. Wij gaan nu de vaart maken. You're ready? Here we go. En wij beginnen zo vandaag. Alsjeblieft, daar komt-ie. Freddy Gums, so for you.

Dank u wel, Freddy Gums. Freddy Gums, die oppo na. Time for Lovers Music. Tapamant in DC. Ladies and gentlemen, your captain is speaking, Mr. MG. Welkom op mijn boot. Welkom, u bent weer voltallig aanwezig. En u mag het weten, simultaan met de mensen thuis. Maken wij een heel mooie vaart van. Genieten van lekker muziek. Genieten van de hapjes. Uw champagne, uw wijn. Genieten van het sfeer. Hier bij Candlelight. Ja. En samen maken wij het tot de terugreis naar de haven toe. U kent mijn boodschap al. U gaat mij niet veel horen, want anders kunt u niet genieten van de mooie nummers. Dus daarom, voor nu, gaat u lekker genieten, hoort u mij later wel even tussendoor. Geniet ervan, speciaal voor u geselecteerd deze mooie nummers op deze vroege zaterdagmorgen. Alsjeblieft.